0: waarschijnlijk zelfs als dat kent.
1: Llénate de energía escuchando los mejores éxitos. Escuchando ODC.